Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

0: Dit is Land van Waas. The music sounds great.
1: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen in het verkeer. Ze reed met de fiets en werd aangereden door een tractor. De bestuurder was een jongen van 17. Hij reed eerst door, maar keerde dan terug. De politie heeft hem opgepakt. Er wordt nog nagegaan of hij een geldig rijbewijs heeft. De Vlaamse overheid trekt 460.000 euro uit om 7 lokale besturen te helpen nieuwe stads- en buurtbossen aan te leggen. Het geld zal vooral worden gebruikt om gronden aan te kopen, waarop allesamen zo'n 8 hectare bos wordt gecreëerd. Onder meer Aalst, Ronse en Zaventem maken deel uit van het project. De Vlaamse regering wil 10.000 hectare extra bos realiseren tegen 2030. Minister Jo Broens wijst erop dat bossen ons helpen beschermen tegen hitte en extreme regenval. En dat is nodig in een Vlaanderen dat al grotendeels verstedelijkt en verhard is. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond opnieuw Iraanse doelen aangevallen. Volgens de VS waren dat zelfverdedigingsaanvallen na Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger zou 3 raketten hebben onderschept die op weg waren naar Bahrein. De VS schoten ook 3 aanvalsdrones neer die op civiele schepen waren gericht. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Het gaat om onder meer boeien die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken de gegevens voor klimaatonderzoek. De regering Trump bezuinigt nu hierop. Daardoor vrezen wetenschappers dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch. Ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen in het verkeer. Ze reed met de fiets en werd aangereden door een tractor. De bestuurder was een jongen van 17. Hij reed eerst door, maar keerde dan terug. De politie heeft hem opgepakt. Er wordt nog nagegaan of hij een geldig rijbewijs heeft. De Vlaamse overheid trekt 460.000 euro uit om 7 lokale besturen te helpen nieuwe stads- en buurtbossen aan te leggen. Het geld zal vooral worden gebruikt om gronden aan te kopen, waarop allesamen zo'n 8 hectare bos wordt gecreëerd. Onder meer Aalst, Ronse en Zaventem maken deel uit van het project. De Vlaamse regering wil 10.000 hectare extra bos realiseren tegen 2030. Minister Jo Broens wijst erop dat bossen ons helpen beschermen tegen hitte en extreme regenval. En dat is nodig in een Vlaanderen dat al grotendeels verstedelijkt en verhard is. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond opnieuw Iraanse doelen aangevallen. Volgens de VS waren dat zelfverdedigingsaanvallen na Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger zou 3 raketten hebben onderschept die op weg waren naar Bahrein. De VS schoten ook 3 aanvalsdrones neer die op civiele schepen waren gericht. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Het gaat om onder meer boeien die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken de gegevens voor klimaatonderzoek. De regering Trump bezuinigt nu hierop. Daardoor vrezen wetenschappers dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch. Ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

Mike Rutherford, Mike and the Mechanics and All I Need is a Miracle. Misschien had je dat vanochtend ook wel, dat gevoel van ik heb hier een klein mirakeltje nodig om het allemaal te kunnen bolwerken en op tijd te vertrekken naar mijn werk of de kindjes af te zetten op school. Of gewoon uit je bed nog maar komen. Zo vroeg in de ochtend. Met wat koffie en lekkere boterham en de muziek van de Radioland van Waas komt het allemaal dik voor elkaar, hoor. De wakkere Waaslander met Vaya con Dios. Na, nee, na, na.

Het is en blijft een beetje een speciaal liedje, hè? Ray en Hans Zimmer. De Click Clack Symphony. En dit is Peter Gabriel.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Roxette, Fading Like a Flower op deze woensdagochtend. Laten we eens kijken naar het weer voor vandaag. Er kan wat regen vallen, met af en toe wat opklaringen, 20 graden. Ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, bij temperaturen rond 18 graden. Een hele goede morgen, fijn dat je luistert naar Land van Maas. Er is de Wakkere Waaslander met zometeen Terry Swims, maar ook muziek van Shakira. Waka waka, it's time for Africa. Maar eerst Madonna, Borderline.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: De fusiegemeente Weveren-Kruijbeke-Zwijndrecht gaat opnieuw op zoek naar een nieuwe naam. Vanaf 15 juni kunnen inwoners voorstellen indienen. Er is één belangrijke voorwaarde. De namen Beveren, Kruijbeke en Zwijndrecht mogen niet voorkomen in het voorstel. Na een eerste selectie kiest een jury 5 kandidaten. Daarna mogen alle inwoners vanaf 16 jaar stemmen. Tegen het einde van het jaar moet de nieuwe gemeentenaam bekend zijn. Een eerdere poging met de naam Beverwaas liep vast na politiek verzet. Cursisten van Sintra Midden-Vlaanderen in Sint-Niklaas hebben een eerste tiny house gebouwd. Het duurzame huisje van 15 vierkante meter werd in één schooljaar volledig opgebouwd op de campus. De opleiding leert cursisten verschillende technieken combineren, van houtbewerking tot sanitair en elektriciteit. Het project speelt in op de groeiende belangstelling voor compact en duurzaam wonen. De interesse is groot. Voor de volgende opleiding staan al meer dan 40 kandidaten op de wachtlijst. En daarom verdubbelt Sintra volgend schooljaar het aantal lesgroepen. Een grootschalige controleactie van politiezone Schelde-Waas in Temse heeft geleid tot de arrestatie van een vermoedelijke drugsdealer. Agenten troffen bij een controle onder meer cocaïne, cannabis, verpakkingsmateriaal en cashgeld aan. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden op verdenking van drugshandel. Hij is overgebracht naar de gevangenis van Dendermonde. Tijdens diezelfde actie controleerde de politie 43 personen en ook 16 voertuigen. Daarbij werden verschillende overtredingen vastgesteld, waaronder rijden onder invloed en rijden tijdens een rijverbod. Ook een fatbike die te snel reed, werd in beslag genomen.

Binnenkort gaat ze het liedje maken voor het WK voetbal. Dat start deze maand in Amerika. Er is weinig animo rond, heb ik zo wat de indruk. Shakira en Waka Waka, It's Time for Africa. En Shakira, die gaat weg en zij komt eraan.

Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Jackie Graham, Breaking Away. En daarvoor nog altijd de nieuwe Harry Styles heet American Girls. Goedemorgen allemaal. Ken je de Sugababes nog? Zullen we deze nog eens draaien? Het heet Round, Round.

tegenwoordig is het de mode om kinderen een wat oudere naam te geven. Maar Irene, dat is toch lang geleden dat ik dat nog eens heb gehoord. Door Irene van De Mens. We gaan richting 8 uur met Bastille onder meer. Good grief.

0: Dit is Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen in het verkeer. Ze reed met de fiets en werd aangereden door een tractor. De bestuurder was een jongen van 17. Hij reed eerst door, maar keerde dan terug. De politie heeft hem opgepakt. Er wordt nog nagegaan of hij een geldig rijbewijs heeft. De Vlaamse overheid trekt 460.000 euro uit om 7 lokale besturen te helpen nieuwe stads- en buurtbossen aan te leggen. Het geld zal vooral worden gebruikt om gronden aan te kopen, waarop allesamen zo'n 8 hectare bos wordt gecreëerd. Onder meer Aalst, Ronse en Zaventem maken deel uit van het project. De Vlaamse regering wil 10.000 hectare extra bos realiseren tegen 2030. Minister Jo Broens wijst erop dat bossen ons helpen beschermen tegen hitte en extreme regenval. En dat is nodig in een Vlaanderen dat al grotendeels verstedelijkt en verhard is. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond opnieuw Iraanse doelen aangevallen. Volgens de VS waren dat zelfverdedigingsaanvallen na Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger zou 3 raketten hebben onderschept die op weg waren naar Bahrein. De VS schoten ook 3 aanvalsdrones neer die op civiele schepen waren gericht. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Het gaat om onder meer boeien die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken de gegevens voor klimaatonderzoek. De regering Trump bezuinigt nu hierop. Daardoor vrezen wetenschappers dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch. Ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron. Ja.

Tupac en Dr. Dre hadden toen een hit te pakken. In 96 met California Love, als je houdt van hits uit de 80s en de 90s. 15 juni schrijft in je agenda, dat is een maandag. En dan starten we hier met de week van de jaren 80 en 90. Een hele week lang alleen maar platen uit de jaren 80 en 90. Fijn zo. En over de jaren 80 gesproken, ook dit was een banger toen. Human League met Philip Oakey. Don't you want me, baby?

0: 'cause it's you.
1: En zoals je woensdag echt wel begonnen met Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Goedemorgen, er kan vandaag wat regen vallen, niks aan te doen. Temperaturen zitten rond de 20 graden. Dat valt best mee hoor, donderdag en vrijdag opnieuw buien. En temperaturen dan rond een graad of 18. Don't be afraid of the dark, steek het licht aan.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: De fusiegemeente Weveren-Kruijbeke-Zwijndrecht gaat opnieuw op zoek naar een nieuwe naam. Vanaf 15 juni kunnen inwoners voorstellen indienen. Er is één belangrijke voorwaarde. De namen Beveren, Kruijbeke en Zwijndrecht mogen niet voorkomen in het voorstel. Na een eerste selectie kiest een jury 5 kandidaten. Daarna mogen alle inwoners vanaf 16 jaar stemmen. Tegen het einde van het jaar moet de nieuwe gemeentenaam bekend zijn. Een eerdere poging met de naam Beverwaas liep vast na politiek verzet. Cursisten van Sintra Midden-Vlaanderen in Sint-Niklaas hebben een eerste tiny house gebouwd. Het duurzame huisje van 15 vierkante meter werd in één schooljaar volledig opgebouwd op de campus. De opleiding leert cursisten verschillende technieken combineren, van houtbewerking tot sanitair en elektriciteit. Het project speelt in op de groeiende belangstelling voor compact en duurzaam wonen. De interesse is groot. Voor de volgende opleiding staan al meer dan 40 kandidaten op de wachtlijst. En daarom verdubbelt Sintra volgend schooljaar het aantal lesgroepen. Een grootschalige controleactie van politiezone Schelde-Waas in Temse heeft geleid tot de arrestatie van een vermoedelijke drugsdealer. Agenten troffen bij een controle onder meer cocaïne, cannabis, verpakkingsmateriaal en cashgeld aan. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden op verdenking van drugshandel. Hij is overgebracht naar de gevangenis van Dendermonde. Tijdens diezelfde actie controleerde de politie 43 personen en ook 16 voertuigen. Daarbij werden verschillende overtredingen vastgesteld, waaronder rijden onder invloed en rijden tijdens een rijverbod. Ook een fatbike die te snel reed, werd in beslag genomen.

podcast nu de reden waarom je naar ons moet luisteren? Omdat we niet alleen de grootste hits draaien, zoals Just Can't Get Enough, maar soms ook wel eens iets anders van bepaalde bands. Depeche Mode was dat en Strange Love. En dit is dat mooie liedje van Lady Antebellum.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

En daarmee bestormen ze nog altijd de hitlijsten van dit moment. New Religion van Bibi Rexha en Faithless. Goedemorgen, dit is Land van Maas. Straks tussen 9 en 11 uiteraard ook weer de Classics ochtend, waarin een heleboel hits hoort uit de 80s en de 90s. En regelmatig ook wel eens een hitje uit de 70s. Dat is pas plezier op je werkdag. Elke werkdag tussen 9 en 11 uur. Pourvu quelques soins douze was die hit van Mylène Farmer uit de jaren 80.

Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Zometeen, zoals beloofd, tussen 9 en 11, de Land van Maas Classic Ochtend. Fijn zo. 2 uur lang hits uit de 70s, 80s en 90s. Zonder enig gelul. Gewoon genieten, zou ik zeggen. Maak er een fijne werkdag van en als je thuis bent vandaag, geniet er ook van. Dit is Delamitri, always the last to know.

0: Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Vlaamse regering maakt het voor gedetineerden mogelijk om hun diploma secundair onderwijs te behalen tijdens hun detentie. Dat heeft minister Zowel Demir aangekondigd. Zij wil zo gedetineerden meer perspectief bieden. Nu heeft maar zo'n 1 op de 4 gedetineerden een diploma secundair onderwijs. Maar zo'n diploma verhoogt wel de kans om na detentie te integreren in de maatschappij en om werk te vinden. Vanaf volgende zomer is het niet meer verplicht om de gevaren driehoek te plaatsen. Bij pech volstaat het dan om de 4 richtingaanwijzers aan te zetten. Het is namelijk gevaarlijk om over de pechstrook te wandelen en daarom wordt de maatregel aangepast. Voorlopig is het plaatsen van de gevaren driehoek wel nog verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van €58. Brussels Airport verwacht vandaag veel drukte na de staking bij luchtverkeersleider Skies gisteren. Door die actie lag het luchtverkeer stil tussen 2 uur 's middags en 9 uur 's avonds gisteren. Zo'n 140 vluchten werden geschrapt. Reizigers krijgen vandaag het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen en de info van hun luchtvaartmaatschappij te volgen. In de regio Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden bij een droneaanval op een bus. Er zijn ook 11 gewonden. Die informatie komt van Rusland. Dat zegt dat Oekraïne achter de aanval zit. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soul Tracks, elke zaterdagavond. 3.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: De fusiegemeente Weveren-Kruijbeke-Zwijndrecht gaat opnieuw op zoek naar een nieuwe naam. Vanaf 15 juni kunnen inwoners voorstellen indienen. Er is één belangrijke voorwaarde. De namen Beveren, Kruijbeke en Zwijndrecht mogen niet voorkomen in het voorstel. Na een eerste selectie kiest een jury 5 kandidaten. Daarna mogen alle inwoners vanaf 16 jaar stemmen. Tegen het einde van het jaar moet de nieuwe gemeentenaam bekend zijn. Een eerdere poging met de naam Beverwaas liep vast na politiek verzet. Cursisten van Sintra Midden-Vlaanderen in Sint-Niklaas hebben een eerste tiny house gebouwd. Het duurzame huisje van 15 vierkante meter werd in één schooljaar volledig opgebouwd op de campus. De opleiding leert cursisten verschillende technieken combineren, van houtbewerking tot sanitair en elektriciteit. Het project speelt in op de groeiende belangstelling voor compact en duurzaam wonen. De interesse is groot. Voor de volgende opleiding staan al meer dan 40 kandidaten op de wachtlijst. En daarom verdubbelt Sintra volgend schooljaar het aantal lesgroepen. Een grootschalige controleactie van politiezone Schelde-Waas in Temse heeft geleid tot de arrestatie van een vermoedelijke drugsdealer. Agenten troffen bij een controle onder meer cocaïne, cannabis, verpakkingsmateriaal en cashgeld aan. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden op verdenking van drugshandel. Hij is overgebracht naar de gevangenis van Dendermonde. Tijdens diezelfde actie controleerde de politie 43 personen en ook 16 voertuigen. Daarbij werden verschillende overtredingen vastgesteld, waaronder rijden onder invloed en rijden tijdens een rijverbod. Ook een fatbike die te snel reed, werd in beslag genomen.
2: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaert aperitiefconcert. Reinaert keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Ketnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Ketnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/ketnet.
1: De Land van Waas.
2: De Land van Waas.
1: Classics Ochtend.
2: Classics Ochtend.

0: Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Vlaamse regering maakt het voor gedetineerden mogelijk om hun diploma secundair onderwijs te behalen tijdens hun detentie. Dat heeft minister Zowel Demir aangekondigd. Zij wil zo gedetineerden meer perspectief bieden. Nu heeft maar zo'n 1 op de 4 gedetineerden een diploma secundair onderwijs. Maar zo'n diploma verhoogt wel de kans om na detentie te integreren in de maatschappij en om werk te vinden. Vanaf volgende zomer is het niet meer verplicht om de gevaren driehoek te plaatsen. Bij pech volstaat het dan om de 4 richtingaanwijzers aan te zetten. Het is namelijk gevaarlijk om over de pechstrook te wandelen en daarom wordt de maatregel aangepast. Voorlopig is het plaatsen van de gevaren driehoek wel nog verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van €58. Brussels Airport verwacht vandaag veel drukte na de staking bij luchtverkeersleider Skies gisteren. Door die actie lag het luchtverkeer stil tussen 2:00 PM en 9:00 PM gisteren. Zo'n 140 vluchten werden geschrapt. Reizigers krijgen vandaag het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen en de info van hun luchtvaartmaatschappij te volgen. In de regio Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden bij een droneaanval op een bus. Er zijn ook 11 gewonden. Die informatie komt van Rusland. Dat zegt dat Oekraïne achter de aanval zit. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk, ramen en deur.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.
1: Radioland van Waal.

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Vlaamse regering maakt het voor gedetineerden mogelijk om hun diploma secundair onderwijs te behalen tijdens hun detentie. Dat heeft minister Zowel Demir aangekondigd. Zij wil zo gedetineerden meer perspectief bieden. Nu heeft maar zo'n 1 op de 4 gedetineerden een diploma secundair onderwijs. Maar zo'n diploma verhoogt wel de kans om na detentie te integreren in de maatschappij en om werk te vinden. Vanaf volgende zomer is het niet meer verplicht om de gevaren driehoek te plaatsen. Bij pech volstaat het dan om de 4 richtingaanwijzers aan te zetten. Het is namelijk gevaarlijk om over de pechstrook te wandelen en daarom wordt de maatregel aangepast. Voorlopig is het plaatsen van de gevaren driehoek wel nog verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van €58. Brussels Airport verwacht vandaag veel drukte na de staking bij luchtverkeersleider Skies gisteren. Door die actie lag het luchtverkeer stil tussen 2 uur 's middags en 9 uur 's avonds gisteren. Zo'n 140 vluchten werden geschrapt. Reizigers krijgen vandaag het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen en de info van hun luchtvaartmaatschappij te volgen. In de regio Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden bij een droneaanval op een bus. Er zijn ook 11 gewonden. Die informatie komt van Rusland. Dat zegt dat Oekraïne achter de aanval zit. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie van de Vijver.

0: Goedemorgen allemaal, vandaag is het woensdag. In Lokeren is het trouwens ook marktdag. Wij begonnen eraan met Coeli en de Night Call. En nu gaan we nog eens naar 1995 met Marco Borsato. Waarom nou jij?
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

Een hit uit 87 in de radio van Alexander O'Neill en Fake. En ik heb voor jullie ook nog nieuws uit de showbizwereld. Meer bepaald over Dua Lipa. Want Dua Lipa die is afgelopen zondag in het geheim getrouwd met Callum Turner. En dat gebeurde allemaal in Londen. En nu maken we het even rustig met Stash Sadness.

Uit de jaren 80, de Time Bandits. Wat waren ze toen populair met Live It Up. En gisteren is in Lokeren in geitenboerderij het Eikenhof de nieuwe regionale voedselstrategie Waasland voorgesteld. En dat gebeurde door de Waasse gemeente en de provincie Oost-Vlaanderen. De bedoeling is om te bouwen aan een eerlijker, sterker en duurzamer voedselsysteem in de regio.

0: De Academie Beeld Sint-Niklaas, afdeling mode en schoenontwerp, brengen weer een spectaculaire mode- en schoenenshow van de Academie op zaterdag 13 juni. Het is het orgelpunt van het academiejaar en geeft studenten vanaf het eerste jaar een platform om hun visie en creativiteit te tonen. Dat orgelpunt vieren een 40-tal studenten dit jaar op zaterdag 13 juni in de gigantische industriële hallen naast de E17 met een spraakmakende, inspirerende show. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het secretariaat van de Academie Beeld. In voorverkoop €25, aan de kassa €28. Kinderen die betalen tot 12 jaar geen toegang. En kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen €12,50. Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaert aperitiefconcert. Reinaert keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. Lions City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lions City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

Terug naar 2011 was dat met deze solo toe. En er is ook goed nieuws voor de fans, de grote fans weliswaar van Team Om Te Zien. Want ze komen naar de AFAS-dome met een Team Om Te Zien Back to the 90s. En dat gebeurt allemaal dit najaar op vrijdag 13 november.

Misschien willen we het allemaal wel zijn. Forever Young, DJ-licious samen met Milo was dat. En gisteren kondigde Jan Dollander van Jean aan dat hij na 8 jaar of meer dan 8 jaar stopt met zijn gezellige koffiebar met de wijn en delicatessen in het hartje van Lokeren. Hij gaat zich namelijk volledig focussen op de verdere uitbouw van de groothandel in confiserie, relatiegeschenken en gepersonaliseerde geschenkconcepten. Maar hij had ook goed nieuws, want in dat vertrouwde pand zal vanaf midden juli in Lokeren opnieuw heerlijke koffie geschonken worden door Lokerasse Tesse Bogers. Die zal daar haar eigen koffiebar openen. Een plek voor ontbijt, koffie en

1997, Aqua met Barbie Girl. Het is bijna 12 uur, tijd voor lunch en ook tijd voor Toos. Mij hoor je morgen weer vanaf 11 uur. Dit zijn nog The Romantics.

0: van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Al maar meer gevangenen in ons land slapen op de grond. Het zijn er nu al bijna 740, of 3 keer zoveel als een jaar geleden. Nochtans werd eind vorig jaar een noodwet van kracht om het probleem aan te pakken. Maar die blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. De regering werkt nu aan een nieuwe noodwet. Bij een zwaar ongeval in Ranst is vanmorgen een thuisverpleegster omgekomen. De vrouw van 53 botste met haar auto frontaal op een betonmixer. De chauffeur van de betonwagen raakte niet gewond, maar was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Er komen opvallend meer klachten binnen over problemen met leerlingenvervoer, zoals agressief rijgedrag van chauffeurs. Dat volgt op het drama vorige week in Buggenhout. 4 mensen kwamen om toen een schoolbusje aangereden werd door een trein. Het drama heeft heel wat mensen alerter gemaakt. Oekraïne heeft een grootschalige droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Een grote olieopslagplaats vatte vuur. De aanval valt samen met een belangrijk economisch forum in Sint-Petersburg. President Poetin zit dat voor en er zijn heel wat internationale gasten uitgenodigd. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Bryson is onder meer bekend van duetten in Disneyfilms. Zo zong hij samen met Celine Dion Beauty and the Beast in de gelijknamige film. En in Aladdin bracht hij het duet A Whole New World met Regina Bell. Daarnaast scoorde Bryson ook de hit Tonight I Celebrate My Love samen met Roberta Flack. Zij stierf begin vorig jaar. Peebo Bryson kreeg enkele dagen geleden een beroerte en is aan de gevolgen daarvan overleden. Hij werd 75. Het is grijs met enkele regenbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. Plaatselijk kan het dan ook onweren bij een graad of 19.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soultracks, elke zaterdagavond, 3 uur lang, vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
6: If it's smooth, funky and soulful, it's Soultracks. Stay tuned for more.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Toos Smet.
1: Goedemiddag.

Dua Lipa. 2 dagen geleden trouwens in het huwelijk getreden met acteur Callum Turner. Dus dat physical komt waarschijnlijk helemaal in orde. En daarmee zijn we vertrokken. Een nieuwe lunchpauze bij Land van Waast is al de 3e woensdag vandaag. Een half dagje voor veel mensen. Maar eerst nog heel veel muziek tot 1 uur.

Een trage van de Spice Girls, dat kwam niet zo heel vaak voor. Het is wel een hele mooie Too Much. Liefhebbers van het Walhalla Festival die zullen heel teleurgesteld zijn, want dit jaar is er geen Walhalla Festival meer op de ster. Het is afgelopen. Kleine festivaletjes schijnen toch niet echt winstgevend te zijn. Dat is een van de redenen. Hier is Nick Heyman.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: 'S Ochtends bij het ontbijt.
4: Schatteke, waar is Klaartje?
3: Verstopt in je lunchpakket.
5: Joepie, Klaartje!
3: 'S Avonds in de zetel.
6: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
3: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: uit de pre-digitale tijd toen mensen nog zoekertjes plaatsten in de krant achter de rug van hun echtgenoot of echtgenote om op zoek naar iemand anders. En dan blijkt het toch zeker hij of zij te zijn die daar komt opdagen in de Pina Colada song Escape van Rupert Holmes. Hier is Michiel.
1: Radio Land van Waas, regio nieuws.
2: De fusiegemeente Weveren-Kruijbeke-Zwijndrecht gaat opnieuw op zoek naar een nieuwe naam. Vanaf 15 juni kunnen inwoners voorstellen indienen. Er is één belangrijke voorwaarde. De namen Beveren, Kruijbeke en Zwijndrecht mogen niet voorkomen in het voorstel. Na een eerste selectie kiest een jury 5 kandidaten. Daarna mogen alle inwoners vanaf 16 jaar stemmen. Tegen het einde van het jaar moet de nieuwe gemeentenaam bekend zijn. Een eerdere poging met de naam Beverwaas liep vast na politiek verzet. Cursisten van Sintra Midden-Vlaanderen in Sint-Niklaas hebben een eerste tiny house gebouwd. Het duurzame huisje van 15 vierkante meter werd in één schooljaar volledig opgebouwd op de campus. De opleiding leert cursisten verschillende technieken combineren, van houtbewerking tot sanitair en elektriciteit. Het project speelt in op de groeiende belangstelling voor compact en duurzaam wonen. De interesse is groot. Voor de volgende opleiding staan al meer dan 40 kandidaten op de wachtlijst. En daarom verdubbelt Sintra volgend schooljaar het aantal lesgroepen. Een grootschalige controleactie van politiezone Schelde-Waas in Temse heeft geleid tot de arrestatie van een vermoedelijke drugsdealer. Agenten troffen bij een controle onder meer cocaïne, cannabis, verpakkingsmateriaal en cashgeld aan. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden op verdenking van drugshandel. Hij is overgebracht naar de gevangenis van Dendermonde. Tijdens diezelfde actie controleerde de politie 43 personen en ook 16 voertuigen. Daarbij werden verschillende overtredingen vastgesteld, waaronder rijden onder invloed en rijden tijdens een rijverbod. Ook een fatbike die te snel reed, werd in beslag genomen.

0: Waaslands beste muziekmix. Radio Land van Waals.
1: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.
2: Land van Waals. The music sounds great.

Anytime you need a friend, dan zijn wij er, hè, van Land van Waas. Het was Mariah Carey. Vredefeesten zijn er natuurlijk weer in september. En stad Sint-Niklaas gaat ook opnieuw op zoek naar kandidaten voor de uitreiking van de Vredesprijs. Ze zoeken dus warme en inspirerende mensen of organisaties om in de schijnwerpers te zetten. Je vindt er alles over op de website van de stad Sint-Niklaas.

Zonnetje komt er af en toe wel eens door, maar het ziet er toch nog altijd een beetje nattig uit. Hè. Cool en de gang hier bij Land van Waas en Victory. En hoe het echt met het weer is, dat hoor je straks in Waasland Werkt van Jeroen. Die gaat dat uitgebreid bekijken op zijn Waase weerkaarten. Een cover van Atomic.

0: Radio Land van Waals. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Al maar meer gevangenen in ons land slapen op de grond. Het zijn er nu al bijna 740, of 3 keer zoveel als een jaar geleden. Nochtans werd eind vorig jaar een noodwet van kracht om het probleem aan te pakken. Maar die blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. De regering werkt nu aan een nieuwe noodwet. Bij een zwaar ongeval in Ranst is vanmorgen een thuisverpleegster omgekomen. De vrouw van 53 botste met haar auto frontaal op een betonmixer. De chauffeur van de betonwagen raakte niet gewond, maar was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Er komen opvallend meer klachten binnen over problemen met leerlingenvervoer, zoals agressief rijgedrag van chauffeurs. Dat volgt op het drama vorige week in Buggenhout. 4 mensen kwamen om toen een schoolbusje aangereden werd door een trein. Het drama heeft heel wat mensen alerter gemaakt. Oekraïne heeft een grootschalige droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Een grote olieopslagplaats vatte vuur. De aanval valt samen met een belangrijk economisch forum in Sint-Petersburg. President Poetin zit dat voor en er zijn heel wat internationale gasten uitgenodigd. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Bryson is onder meer bekend van duetten in Disneyfilms. Zo zong hij samen met Celine Dion Beauty and the Beast in de gelijknamige film. En in Aladdin bracht hij het duet A Whole New World met Regina Bell. Daarnaast scoorde Bryson ook de hit Tonight I Celebrate My Love samen met Roberta Flack. Zij stierf begin vorig jaar. Peebo Bryson kreeg enkele dagen geleden een beroerte en is aan de gevolgen daarvan overleden. Hij werd 75. Het is grijs met enkele regenbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. Plaatselijk kan het dan ook onweren bij een graad of 19.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink Ramen, Deuren en Woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Jeroen Verkruijsen.

Je merkt er buiten weinig van, maar de zomer die komt eraan. En dus laten we steeds meer van die zomerse hits en classics op je los. Kauma, Bijland van Waas, met Danzando Lambada. Dat was een van die pogingen om met het succes van die ene grote single, de Lambada, om dat nog wat te rekken. Maar ja, er gaat niks boven die ene grote Lambada van destijds. Trouwens, de zangeres is al een tijdje geleden overleden bij een brand in haar auto. Goedemiddag, iets over één. Het is tijd voor Waasland Werkt. We gaan weer samen.

vrijheid. Je kent ze van Play It Cool en van deze Keeping the Dream Alive. Ja, dream voor zomersfeer mag je even opbergen. Vandaag regenachtig bij 19 graden. Morgen zelfs winderig en regenachtig bij 18 graden. Vrijdag is een lichtpunt. Vrijdag 18 graden met zon en wolken. Maar zaterdag opnieuw regen, dan bij 19 graden. Gelukkig is er zondag, dat is al iets beter, 20 graden met zon en wolken. Wie weet maandag, je weet nooit, hè?

0: Radio Land van Baas, regionieuws.
1: De fusiegemeente Weveren-Kruijbeke-Zwijndrecht gaat opnieuw op zoek naar een nieuwe naam. Vanaf 15 juni kunnen inwoners voorstellen indienen. Er is één belangrijke voorwaarde. De namen Beveren, Kruijbeke en Zwijndrecht mogen niet voorkomen in het voorstel. Na een eerste selectie kiest een jury 5 kandidaten. Daarna mogen alle inwoners vanaf 16 jaar stemmen. Tegen het einde van het jaar moet de nieuwe gemeentenaam bekend zijn. Een eerdere poging met de naam Beverwaas liep vast na politiek verzet. Cursisten van Sintra Midden-Vlaanderen in Sint-Niklaas hebben een eerste tiny house gebouwd. Het duurzame huisje van 15 vierkante meter werd in één schooljaar volledig opgebouwd op de campus. De opleiding leert cursisten verschillende technieken combineren, van houtbewerking tot sanitair en elektriciteit. Het project speelt in op de groeiende belangstelling voor compact en duurzaam wonen. De interesse is groot. Voor de volgende opleiding staan al meer dan 40 kandidaten op de wachtlijst. En daarom verdubbelt Sintra volgend schooljaar het aantal lesgroepen. Een grootschalige controleactie van politiezone Schelde-Waas in Temse heeft geleid tot de arrestatie van een vermoedelijke drugsdealer. Agenten troffen bij een controle onder meer cocaïne, cannabis, verpakkingsmateriaal en cashgeld aan. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden op verdenking van drugshandel. Hij is overgebracht naar de gevangenis van Dendermonde. Tijdens diezelfde actie controleerde de politie 43 personen en ook 16 voertuigen. Daarbij werden verschillende overtredingen vastgesteld, waaronder rijden onder invloed en rijden tijdens een rijverbod. Ook een fatbike die te snel reed, werd in beslag genomen.
2: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Craig McLachlan in de ban van Mona. Het is zometeen tijd trouwens voor de slimste Waaslander. Zet je schrap voor een nieuwe vraag. Ze komt zo je kant uit.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: van Eva Lavigne bij Land van Waas.
1: De slimste Waaslanders.
0: En hier komt de vraag vandaag. We gaan naar het tekenfilmland, maar maak je geen zorgen. Het is een tekenfilm die echt iedereen kent. De Flintstones. En de vraag is, in welke stad leven wonen de Flintstones? Hoe heet die stad? Makkelijk, denk ik. Antwoord welkom via info@rlvw.be. Je hebt een uur de tijd. Wait, wait, wait, wait.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Al maar meer gevangenen in ons land slapen op de grond. Het zijn er nu al bijna 740, of 3 keer zoveel als een jaar geleden. Nochtans werd eind vorig jaar een noodwet van kracht om het probleem aan te pakken. Maar die blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. De regering werkt nu aan een nieuwe noodwet. Bij een zwaar ongeval in Ranst is vanmorgen een thuisverpleegster omgekomen. De vrouw van 53 botste met haar auto frontaal op een betonmixer. De chauffeur van de betonwagen raakte niet gewond, maar was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Er komen opvallend meer klachten binnen over problemen met leerlingenvervoer, zoals agressief rijgedrag van chauffeurs. Dat volgt op het drama vorige week in Buggenhout. 4 mensen kwamen om toen een schoolbusje aangereden werd door een trein. Het drama heeft heel wat mensen alerter gemaakt. Oekraïne heeft een grootschalige droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Een grote olieopslagplaats vatte vuur. De aanval valt samen met een belangrijk economisch forum in Sint-Petersburg. President Poetin zit dat voor en er zijn heel wat internationale gasten uitgenodigd. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Bryson is onder meer bekend van duetten in Disneyfilms. Zo zong hij samen met Celine Dion Beauty and the Beast in de gelijknamige film. En in Aladdin bracht hij het duet A Whole New World met Regina Bell. Daarnaast scoorde Bryson ook de hit Tonight I Celebrate My Love samen met Roberta Flack. Zij stierf begin vorig jaar. Peebo Bryson kreeg enkele dagen geleden een beroerte en is aan de gevolgen daarvan overleden. Hij werd 75. Het is grijs met enkele regenbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. Plaatselijk kan het dan ook onweren bij een graad of 19.
0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Jeroen Verkruijsen.
5: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Queen of Pop. En die heeft ze niet gestolen. Madonna bij Land van Waas met music op woensdagmiddag. Welkom bij Land van Waas. En Waasland werkt de soundtrack van je werkmiddag. Want de music sounds great hier bij Land van Waas. En zometeen nieuws uit onze eigen regio. Ik blader zo eens door de kranten. En ook onderweg de vakbondsactie met misschien wel jouw 5 hits en classics. Nu eerst Bruce Hornsby and the Range en The Valley Road in Waasland werkt.

0: stem van The Boys of Summer, maar ook van deze The End of the Innocence van Don Henley bij Land van Waas. Ik blader vandaag door de krant en mijn oog valt op een bijzonder leuke uittip.
1: Waasland werkt.
0: Want de jaarlijkse mode- en schoenenshow van de Academie Beeld vindt dit jaar plaats voor het eerst in de voormalige industriële hallen van tapijtweverij Domo naast de E17 in Sint-Niklaas. Er gaan een 40-tal studenten hun creaties tonen. Dat is zaterdag 13 juni. En die show is een succes. Elk jaar daar 1000 bezoekers voor de modeshow met ja, nieuwe creaties. Ja, mode werkt altijd. Ik heb vaak zoiets van, dit draagt toch niemand? Geef hem een gewone jeans. Of vandaag een gewone korte broek en een t-shirt.

0: We onderbreken de uitzending voor een vakbondsactie.
1: Het gaat straks zomer met Ellie Medeiros met A Bailar Calypso. Ook onderweg Somebody Like You van The Temptation met Smash Into Pieces. Never Too Much van Ludovan Dross. En Ain't It Funny van Jennifer Lopez. Eerst Bazaar van bij ons. Dit is Goud.

0: De vakbondsactie.
1: Story. Loca.

0: En tot zover deze vakbondsactie voor vandaag. Die mocht Jennifer Lopez afsluiten met Ain't It Funny How. Ook eens jouw playlist laten horen. Dat kan perfect via info@rlvw.be. Gewoon 5 titels doorsturen. En alles komt goed.
1: Waasland werkt!
0: Ja, ze werken bezig in Nieuwkerken in de Kromstraat. En dat is nog tot eind deze week afgesloten voor verkeer. Ze zijn daar bezig met kapotte betonplaten aan het herstellen. Dus als je door de Kromstraat moet, mijd die buurt.
2: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
3: 'S Ochtends bij het ontbijt.
4: Schatteke, waar is Klaartje?
3: Verstopt in je lunchpakket.
5: Joepie, Klaartje!
3: 'S Avonds in de zetel.
6: Help, Klaartje is in de mosterd gevallen!
3: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
7: Hey, sounds great, feels good.
8: Jeroen Verkruijsen.

Favaas van Michael Cimbello, Maniac. Meer van dit elke ochtend tussen 9 en 11 hier bij Land van Waas. Non-stop naar elkaar in de Classics ochtend. Het werk gaat nog zo vlot. En dit is George Michael op jouw woensdagmiddag in Waasland werkt heel de pijn.

0: Wind van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Zorgnet Icuron, het netwerk van Vlaamse zorgorganisaties, vraagt de overheid om strenger op te treden tegen patiënten die hun medische afspraken niet nakomen. Het doet dat na klachten van ziekenhuizen in Antwerpen en Turnhout, waar het probleem al maar toeneemt. Voor talloze, niet dringende afspraken komen patiënten niet opdagen zonder te verwittigen.

Dat kost de instellingen geld en belet ook dat ze een andere patiënt kunnen contacteren om de vrijgekomen plaats in te vullen. De 17-jarige die gisterenmiddag met een tractor een fietster van 58 doodreed in Neerouteren bij Maaseik, is na zijn verhoor weer vrijgelaten. De jonge man reed na het fatale ongeval eerst door, maar keerde later terug. Zijn rijbewijs is onmiddellijk ingetrokken, maar er blijkt nu onduidelijkheid te zijn over de specificatie van dat rijbewijs. Het parket zoekt nu uit of hij wel met een combinatie van tractor en aanhangwagen mocht rijden. De politie analyseert nog camerabeelden om de exacte omstandigheden van het ongeval uit te klaren. In Doornik bij Henegouwen is een minderjarige jongen opnieuw betrapt op het stelen van een bus van Le Tech, tegenhanger van de lijn. De tiener dringt telkens 's nachts binnen op de busstelplaats, maakt ritjes met de bus en zou zelfs passagiers oppikken. 'S Ochtends laat hij de bus ergens achter, gisteren nog in Moeskroen, 30 kilometer verder. De politie kent de identiteit van de dader, maar die blijkt hardliggers. Voor zover bekend kreeg hij nog geen straf. Er loopt nu een gerechtelijk onderzoek tegen hem. In Frankrijk heeft de Nationale Dienst voor Fraudebestrijding opnieuw twee monsterboetes opgelegd aan de Chinese internetgigant Shein. De totale boete bedraagt meer dan 22 miljoen euro. De dienst verwijt Shein onder andere een gebrek aan informatie over de traceerbaarheid en samenstelling van kledij en andere producten en wijst op de vele klachten over leveringstermijnen. Shein kreeg in Frankrijk al meer dan 200 miljoen euro boetes, maar vecht die telkens aan. Tot 20 graden en op de meeste plaatsen droog, maar het kan vanmiddag gaan regenen vanaf het westen. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig met kans op buien.

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

Sweet 16, Billy Idol bij Lan van Waas. Ja, we zoeken het antwoord op de vraag vandaag. In welke stad leven de Flintstones? Antwoord krijg je straks over drie hits en classics.

0: Another Part of Me van Michael Jackson. Vrienden, tijd voor het antwoord in de slimste Waaslander.
1: De slimste Waaslander. Het is gebeurd.
0: Ja, we zochten naar de plaats van de Flintstones, de stad waar ze wonen. Dat is een bekende stad. Enfin, niet echt, hè. In de tekenfilm. De vraag was, waar wonen de Flintstones? En dit was het antwoord. We zochten Bedrock. En eerlijk gezegd, ik heb veel goede antwoorden gezien, dus perfect. Jullie kennen de klassiekers, hè? Bedrock, de stad van de Flintstones. Ook een zalige tekenfilm. Altijd graag naar gekeken. Vrienden, het is woensdagmiddag bij Lan van Waas. Met nog meer hits en classics onderweg. Bijvoorbeeld de Commodores, Tears for Fears en de Jerry Halliwell.

Commodores en Animal Instinct. Goedemiddag, welkom. Die Zwaasland werkt. Je merkt buiten, de zomer is wat in pauze gegaan. Voor mij geen probleem, mijn korte broek, ik heb die sowieso aan. Maar goed, het is wel met regen vandaag bij 19 graden vanmiddag. Morgen 18 graden met regen en ook veel wind. Vrijdag is een lichtpunt in ons bestaan met zon en wolken en 18 graden. Zaterdag opnieuw regen bij 19 graden. En zondag gelukkig toch nog een droge dag in het weekend met zon en 20 graden. Go!

0: Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Ketnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke-Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Ketnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/ketnet. De Academie Beeld Sint-Niklaas, afdeling mode en schoenontwerp, brengen weer een spectaculaire mode- en schoenenshow van de Academie op zaterdag 13 juni. Het is het orgelpunt van het academiejaar en geeft studenten vanaf het eerste jaar een platform om een visie en creativiteit te tonen. Dat orgelpunt vieren een 40-tal studenten dit jaar op zaterdag 13 juni in de gigantische industriële hallen naast de E17 met een spraakmakende, inspirerende show. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het secretariaat van de Academie Beeld. In voorverkoop €25, aan de kassa €28. Kinderen die betalen tot 12 jaar geen toegang. En kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen €12,50. Radio
1: Land van Jeroen Verkruijsen.

0: Nederland werkt.
1: Eén grote vraag, waar is Gauthier gebleven? Begon met een Somebody, dat is toen nou met Kimbra. Leek mij veelbelovend, nog een paar plaatjes, maar intussen, Gauthier, nooit meer iets van gehoord. Misschien bezig met centen tellen, dat zou kunnen. Want die Somebody, dat is toen nou heeft wellicht genoeg opgebracht. En zometeen John Waite, ook genoeg opgebracht, denk ik.

Dexys Mad Runners en Jackie Wilson said. Het is bijna 4 uur zometeen. Gaat de achtertuin van de Waaslander open. Door de regen wel heerlijk groen. En vol hits en classics en nieuws uit je eigen achtertuin. Straks na 4 uur met Michiel.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Zorgnet Icuron, het netwerk van Vlaamse zorgorganisaties.

0: vraagt de overheid om strenger op te treden tegen patiënten die hun medische afspraken niet nakomen. Het doet dat na klachten van ziekenhuizen in Antwerpen en Turnhout, waar het probleem al maar toeneemt. Voor talloze niet dringende afspraken komen patiënten niet opdagen zonder te verwittigen. Dat kost de instellingen geld en belet ook dat ze een andere patiënt kunnen contacteren om de vrijgekomen plaats in te vullen. De 17-jarige die gisterenmiddag met een tractor een fietster van 58 doodreed in Neerouteren bij Maaseik, is na zijn verhoor weer vrijgelaten. De jonge man reed na het fatale ongeval eerst door, maar keerde later terug. Zijn rijbewijs is onmiddellijk ingetrokken, maar er blijkt nu onduidelijkheid te zijn over de specificatie van dat rijbewijs. Het parket zoekt nu uit of hij wel met een combinatie van tractor en aanhangwagen mocht rijden. De politie analyseert nog camerabeelden om de exacte omstandigheden van het ongeval uit te klaren. In Doornik bij Henegouwen is een minderjarige jongen opnieuw betrapt op het stelen van een bus van Le Tech, tegenhanger van de lijn. De tiener dringt telkens 's nachts binnen op de busstelplaats, maakt ritjes met de bus en zou zelfs passagiers oppikken. 'S Ochtends laat hij de bus ergens achter, gisteren nog in Moeskroen, 30 kilometer verder. De politie kent de identiteit van de dader, maar die blijkt hardleers. Voor zover bekend kreeg hij nog geen straf. Er loopt nu een gerechtelijk onderzoek tegen hem. In Frankrijk heeft de Nationale Dienst voor Fraudebestrijding opnieuw 2 monsterboetes opgelegd aan de Chinese internetgigant Shein. De totale boete bedraagt meer dan 22 miljoen euro. De dienst verwijt Shein onder andere een gebrek aan informatie over de traceerbaarheid en samenstelling van kledij en andere producten en wijst op de vele klachten over leveringstermijnen. Shein kreeg in Frankrijk al meer dan 200 miljoen euro boetes, maar vecht die telkens aan. Tot 20 graden en op de meeste plaatsen droog, maar het kan vanmiddag gaan regenen vanaf het westen. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig met kans op buien.
1: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

speciaal voor al diegenen die van die kleine babytjes nog thuis hebben. For Your Babies van Simply Red om mee te beginnen. Op deze bewolkte woensdagnamiddag. Fijn dat je luistert naar Radio Land van Maas. Ik ben Michiel bij jou tot een uur of zes in de achtertuin van de Waaslander. Zometeen Olivia Dien, maar eerst Paul Young, Love of the Common People.

Olivia Dean, Man I Need. Binnenkort is het zover. Het WK voetbal. Meer dan een maand voetbal. En gisteren werd de oefenwedstrijd gespeeld tussen Kroatië en de Rode Duivels. En die hebben opnieuw gewonnen, de Rode Duivels. Met een goal van Lukaku onder meer, die daar best tevreden mee was. Ter 0-2. Dit is Cyndi Lauper, Time After Time.

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

En daarmee had hij in de jaren 90 een ferme dikke hit te pakken. Deze man uit Zweden, Dr. Alban en Sing Hallelujah. Over jaren 90 platen gesproken, de week van de jaren 80 en 90 hoor je vanaf maandag 15 mei hier op de radio. Een hele week lang alleen maar hits uit de jaren 80 en 90. Dit zijn Milli Vanilli, Blame It on the Rain.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: De fusiegemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht gaat opnieuw op zoek naar een nieuwe naam. Vanaf 15 juni kunnen inwoners voorstellen indienen. Er is één belangrijke voorwaarde. De namen Beveren, Kruijbeke en Zwijndrecht mogen niet voorkomen in het voorstel. Na een eerste selectie kiest een jury 5 kandidaten. Daarna mogen alle inwoners vanaf 16 jaar stemmen. Tegen het einde van het jaar moet de nieuwe gemeentenaam bekend zijn. Een eerdere poging met de naam Beverwaas liep vast na politiek verzet. Cursisten van Sintra Midden-Vlaanderen in Sint-Niklaas hebben een eerste tiny house gebouwd. Het duurzame huisje van 15 vierkante meter werd in één schooljaar volledig opgebouwd op de campus. De opleiding leert cursisten verschillende technieken combineren, van houtbewerking tot sanitair en elektriciteit. Het project speelt in op de groeiende belangstelling voor compact en duurzaam wonen. De interesse is groot. Voor de volgende opleiding staan al meer dan 40 kandidaten op de wachtlijst. En daarom verdubbelt Sintra volgend schooljaar het aantal lesgroepen. Een grootschalige controleactie van politiezone Schelde-Waas in Temse heeft geleid tot de arrestatie van een vermoedelijke drugsdealer. Agenten troffen bij een controle onder meer cocaïne, cannabis, verpakkingsmateriaal en cashgeld aan. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden op verdenking van drugshandel. Hij is overgebracht naar de gevangenis van Dendermonde. Tijdens diezelfde actie controleerde de politie 43 personen en ook 16 voertuigen. Daarbij werden verschillende overtredingen vastgesteld, waaronder rijden onder invloed en rijden tijdens een rijverbod. Ook een fatbike die te snel reed, werd in beslag genomen.
0: Hier hoor je altijd hits en classics. Radio Land van Michiel Tiron.

De liefde kan verslavend zijn, al dus Brian Ferry van Roxy Music. Love is the drug op Land van Maas. Een hele fijne middag, leuk dat je naar ons luistert. Een bewolkte, regenachtige woensdagmiddag, zeker en vast. Hier is Kygo en Conrad met die hit van een dikke 10 jaar geleden. Die heet Firestone.

weinig vredig. Ook niet in Rusland, want daar heeft Oekraïne Sint-Petersburg gebombardeerd. Enfin, het is te zeggen, de stad niet natuurlijk, maar een olieraffinaderij. En ook het nieuws dat binnengekomen is vandaag, daarnet nog, dat Margriet Hermans overleden is. Ze is 72 jaar geworden na een korte strijd tegen kanker. Je kent ze natuurlijk als bekend televisiegezicht. Ze was ooit nog politica bij Open VLD en vooral ook zangeres. De immer sympathieke Margriet Hermans is niet meer. Er is muziek van Vogue.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat ze leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar en was alom geliefd met haar hartelijke lach en dan weer amusante, dan weer zeer gevoelige liedjes. Margriet Hermans was 72. Zorgnet Ikuro, het netwerk van Vlaamse zorgorganisaties, vraagt de overheid om strenger op te treden tegen patiënten die hun medische afspraken niet nakomen. Het doet dat na klachten van ziekenhuizen in Antwerpen en Turnhout, waar het probleem al maar toeneemt. Voor talloze niet-dringende afspraken komen patiënten niet opdagen zonder te verwittigen. Dat kost de instellingen geld en belet ook dat ze een andere patiënt kunnen contacteren om de vrijgekomen plaatsen in te vullen. In Doornik in Henegouwen is een minderjarige jongen opnieuw betrapt op het stelen van een bus van Letek, tegenhanger van de lijn. De tiener dringt telkens 's nachts binnen op de busstelplaats, maakt ritjes met de bus en zou zelfs passagiers oppikken. 'S Ochtends laat hij de bus dan ergens achter, gisteren nog in Moeskroen, 30 kilometer verderop. De politie kent de identiteit van de dader, maar die blijkt hardleers. Voor zover bekend kreeg hij nog geen straf. Er loopt nu een gerechtelijk onderzoek tegen hem. In Frankrijk heeft de Nationale Dienst voor Fraudebestrijding opnieuw twee monsterboetes opgelegd aan de Chinese internetgigant Shein. De totale boete bedraagt meer dan 22 miljoen.

0: miljoen euro. De dienst verwijt Shein onder meer een gebrek aan informatie over de traceerbaarheid en samenstelling van kledij en andere producten en wijst op de vele klachten over leveringstermijnen. Shein kreeg in Frankrijk al meer dan 200 miljoen euro boetes, maar vecht die telkens aan. Tot 20 graden en op de meeste plaatsen droog, maar het kan vanmiddag gaan regenen vanaf het westen. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig met kans op een bui.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaerts Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

Misschien wel met een knipoogje naar Margriet Hermans, die overleden is. Ze werd 72. I Just Can't Stop Loving You van Michael Jackson. En voor al die andere mensen natuurlijk, die ook dierbaren hebben verloren ten gevolge van kanker. Er is MC Sar en The Real McCoy vanmiddag. It's on you.

hebben een nieuwe plaat te pakken die van de Editors heet Call It In. Fijn dat je naar ons luistert. Zullen we eens kijken naar het weer. Morgen buien, lokaal een onweer. Bij 18 graden vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken. Met soms wat regen en een graad of 20. Zometeen Rewrite the Stars van Anna-Marie, James Arthur. Ook Jennifer Rush met Destiny komt je richting uit. Voor de eerste Boys Town Gang. Uit het midden van de jaren 80 ongeveer. Can't Take My Eyes Off You.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Je kent ze natuurlijk nog van The Power of Love, Jennifer Rush en Destiny. 15 juni schrijft in je agenda, dat is een maandag. En dan starten we hier bij Land van Maas met de week van de jaren 80 en 90. Een hele week lang alleen maar hits uit de 80s en de 90s. En wat voor platen. Dit is Jasmin, ik vertel over jou.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: De fusiegemeente Weveren-Kruijbeke-Zwijndrecht gaat opnieuw op zoek naar een nieuwe naam. Vanaf 15 juni kunnen inwoners voorstellen indienen. Er is één belangrijke voorwaarde. De namen Beveren, Kruijbeke en Zwijndrecht mogen niet voorkomen in het voorstel. Na een eerste selectie kiest een jury 5 kandidaten. Daarna mogen alle inwoners vanaf 16 jaar stemmen. Tegen het einde van het jaar moet de nieuwe gemeentenaam bekend zijn. Een eerdere poging met de naam Beverwaas liep vast na politiek verzet. Cursisten van Sintra Midden-Vlaanderen in Sint-Niklaas hebben een eerste tiny house gebouwd. Het duurzame huisje van 15 vierkante meter werd in één schooljaar volledig opgebouwd op de campus. De opleiding leert cursisten verschillende technieken combineren, van houtbewerking tot sanitair en elektriciteit. Het project speelt in op de groeiende belangstelling voor compact en duurzaam wonen. De interesse is groot. Voor de volgende opleiding staan al meer dan 40 kandidaten op de wachtlijst. En daarom verdubbelt Sintra volgend schooljaar het aantal lesgroepen. Een grootschalige controleactie van politiezone Schelde-Waas in Temse heeft geleid tot de arrestatie van een vermoedelijke drugsdealer. Agenten troffen bij een controle onder meer cocaïne, cannabis, verpakkingsmateriaal en cashgeld aan. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden op verdenking van drugshandel. Hij is overgebracht naar de gevangenis van Dendermonde. Tijdens diezelfde actie controleerde de politie 43 personen en ook 16 voertuigen. Daarbij werden verschillende overtredingen vastgesteld, waaronder rijden onder invloed en rijden tijdens een rijverbod. Ook een fatbike die te snel reed, werd in beslag genomen.
2: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.

Er duiken regelmatig wel eens filmpjes op TikTok van deze man, van Rod Stewart. Dat was Young Turks op Waaslands nummer 1 in Hits and Classics. Een hele goede middag. Zometeen Anne van Clouseau, onze lokale agenda. En Clouseau heeft het over Anne en Nanook heeft het over Michelle.

0: Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaert aperitiefconcert. Reinaert keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. Lions City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lions City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en hun families, waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puienbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puienbroek.be/catnet.
1: Dit is Land van Waas. The music sounds...

Lost Frequencies en Nathan Nicholson, So Much Beauty. Het is een van die nieuwe platen. Goed, dit komt uit de 70s van Ambrosia. How Much I Feel, even tot rust komen aan het eind van je werkdag, dat kan.

I Like It van Alesso en Nate Smith. En zo gaan we richting 6 uur. Zometeen veel plezier met de rest van de collega's. Er is nog tech.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat Margriet leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. De behandelingsopties waren zeer beperkt en ze koos nu zelf voor euthanasie. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar. In de jaren 90 was de naar haar genoemde talkshow een van de grote kijkcijferkanonnen van de openbare omroep. 4 jaar geleden behaalde ze met Lekker blijven hangen nog onverwacht haar grootste succes als zangeres. Een van haar meest gevoelige liedjes was Een vriend uit 1987.

Margriet Hermans was 72. De directie van supermarktketen Aldi zet zijn voornemen door om al zijn winkels in ons land te openen op zondagvoormiddag tot 13 uur. Het heeft de vakbonden daarover nu een eerste keer officieel geïnformeerd. 2 maanden geleden zorgde dat bericht voor veel verzet bij bonden en personeel. Ook nu zijn de bonden erg kritisch. Ze beweren dat Aldi de zondagopening wil runnen met een absolute minimumbezetting van 2 mensen. De directie herhaalt wel dat het personeel op vrijwillige basis kan kiezen voor het zondagswerk. In Baskeland, in het noorden van Spanje, zijn 5 politieagenten omgekomen bij een spectaculair verkeersongeval. De agenten waren samen in een minibus onderweg naar een opdracht en botsten op een grote tankwagen. Ze stierven allemaal ter plaatse. De chauffeur van de tankwagen raakte licht gewond. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Bij een grote internationale operatie tegen illegale streaming zijn 29 mensen opgepakt, ook enkele in ons land. Dat meldt Europol. Na 7 maanden speurwerk zijn 9 misdaadbendes ontmanteld. Ze opereerden vanuit Bulgarije en verdienden miljoenen aan illegale

0: Legale toegang tot film- en tv-kanalen en streamings van sportuitzendingen. 27.000 webadressen zijn verwijderd. Volgens Europol werden de gebruikers ook blootgesteld aan gegevensdiefstal en besmetting met spionagesoftware. Tot 19 graden en regelmatig korte buien. Vannacht nog meer regen. Het noordwesten houdt het iets droger. Minima tot 15 graden. Morgen opnieuw afwisselend opklaringen en buien.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Johan Waterschoot.

0: Ja, de taal van het lichaam. Ze waren er ook wel goed in, op die smooth rhythms die ze brachten, de eerste helft van de jaren 80. Imagination. Eén hit na de andere volgde die Body Talk en Just an Illusion op. Woensdag 3 juni, een hele fijne avond. Welkom in After Dinner. Bedankt Michiel Tiron. Nu tijd voor Genesis, No Son of Mine.
1: Well, look

0: Ja, dat doet het altijd goed, hè. En Richard Marx was er ook een kei in. Eind jaren 80, begin 90s. Right Here Waiting For You was buiten deze Angelia ook nog een hit van hem. Een one-hit wonder heb ik gevonden in 79 bij Robert Gordon. Rockabilly Boogie. Ik weet al welke kant het op gaat.
1: The music sounds great. Land van Waals.
2: After Dinner, one-hit wonder.

0: hoeft het nog gezegd te worden dat Robert Gordon uit New York City een echte rockabilly boogieman was. Ja, zijn enige grote hit in 1979 werd ook vaak vergeleken met de stijl van Elvis Presley. Alleen ging hij later dan een beetje de punk scene op. Ja, zo kan het alle kanten. Maar hij hield zijn cowboyhoed wel aan, hoor. Ai, ai, ai, ai, ai, oppassen voor blauwe plekken, want... Hit me with your rhythm stick. Hit me, Ian Jury en de Blockheads. Hit me with your
1: rhythm stick. Bij Estyles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij Estyles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij Estyles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. Estyles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.estylesandmore.be.
2: Bij Estyles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: 78, Ian Dury en de Blockheads. Och, het waren alle stijlen doorheen hoor. Het nummer mengde funk, disco, new wave, pop rock en ja, hele speciale Dury sound. Hè. Het nummer verwijst ook een klein beetje naar ja, de SM scene, moet wel gezegd worden hoor. Zo dadelijk komt Boy George tevoorschijn. Culture Club, duo van artiest. We hebben gekozen voor Time, Clock of the Heart en Do You Really Want to Hurt Me?
1: After Dinner met Johan Waterschoot.
2: Dit is Radio Land van Waas.
1: Duo van artiest.

0: Natuurlijk toch niet, Boy George. Zo leerden we hem wel kennen in 82 met zijn eerste grote hit. Do You Really Want To Hurt Me, duo van artiest, betekent dat ik er nog een tweede mocht spelen. Time, the clock of the heart. Klokt ik verder en die gaat nog Bruce Springsteen meebrengen met My Hometown. Maar eerst Incognito en Jocelyn Brown en Always There.
1: The music sounds great.
2: Land van Waals.
3: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. The Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. The Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waals.
4: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

ze dat toch, hè, die artiesten. Autobiografisch werken. De Bas, Bruce Springsteen, had een heel persoonlijk nummer in 1986. Het ging over zijn jeugd, zijn geboorteplaats. En dat was in de staat New Jersey, Freehold. Hij beschrijft hoe hij daar geboren werd en hoe hij daar geïnspireerd werd later in zijn carrière. Door alles wat hij zag en wat ik hoor, komt er nu aan.

0: Starlight.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
0: After Dinner met Johan Waterschoot. 3 in de mix. 3 in de mix.

0: Q-band stond natuurlijk voor Brooklyn Bronx en Queens Band in 81 met Starlight. Toen stond Vrije Radio nog in de kinderschoenen en luisterden we met z'n allen naar Radio 2. Omroep Brabant met de grote tovenaar van dat soort muziek, Guy de Pray. Waar is die tijd toch naartoe, hè? I'm blue, labedi, labeda. Ja, Eiffel komt er zo aan, hoor.
1: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.
2: Dit is Radio Land van Waast.

Nog even op het einde van de vorige eeuw. Met Eiffel 65. Blue Lambedi Lambeda. Mijn lieve vrienden, het zou kunnen dat jullie dadelijk een punch krijgen van Johan van den Berg. Hij komt eraan na 7 uur en ik kom eraan morgen. Dan zijn we weer donderdag

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat Margriet leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. De behandelingsopties waren zeer beperkt en ze koos nu zelf voor euthanasie. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar. In de jaren 90 was de naar haar genoemde talkshow een van de grote kijkcijferkanonnen van de openbare omroep. 4 jaar geleden behaalde ze met Lekker blijven hangen nog onverwacht haar grootste succes als zangeres. Een van haar meest gevoelige liedjes was Een vriend uit 1987.

Margriet Hermans was 72. De directie van supermarktketen Aldi zet zijn voornemen door om al zijn winkels in ons land te openen op zondagvoormiddag tot 13 uur. Het heeft de vakbonden daarover nu een eerste keer officieel geïnformeerd. Twee maanden geleden zorgde dat bericht voor veel verzet bij bonden en personeel. Ook nu zijn de bonden erg kritisch. Ze beweren dat Aldi de zondagopening wil runnen met een absolute minimumbezetting van 2 mensen. De directie herhaalt wel dat het personeel op vrijwillig basis kan kiezen voor het zondagswerk. In Baskeland, in het noorden van Spanje, zijn 5 politieagenten omgekomen bij een spectaculair verkeersongeval. De agenten waren samen in een minibus onderweg naar een opdracht en botsten op een grote tankwagen. Ze stierven allemaal ter plaatse. De chauffeur van de tankwagen raakte licht gewond. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Bij een grote internationale operatie tegen illegale streaming zijn 29 mensen opgepakt, ook enkele in ons land. Dat meldt Europol. Na 7 maanden

0: Uurwerk zijn 9 misdaadbendes ontmanteld. Ze opereerden vanuit Bulgarije en verdienden miljoenen aan illegale toegang tot film- en tv-kanalen en streamings van sportuitzendingen. 27.000 webadressen zijn verwijderd. Volgens Europol werden de gebruikers ook blootgesteld aan gegevensdiefstal en besmetting met spionagesoftware. Tot 19 graden en regelmatig korte buien. Vannacht nog meer regen. Het noordwesten houdt het iets droger. Minima tot 15 graden. Morgen opnieuw afwisselend opklaringen en buien.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaert aperitiefconcert. Reinaert keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Ketnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeek Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Ketnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/ketnet.

0: Dit is Radio Land van Waas.
1: Me?

0: Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat Margriet leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. De behandelingsopties waren zeer beperkt en ze koos nu zelf voor euthanasie. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar. In de jaren 90 was de naar haar genoemde talkshow een van de grote kijkcijferkanonnen van de openbare omroep. 4 jaar geleden behaalde ze met Lekker blijven hangen nog onverwacht haar grootste succes als zangeres. Een van haar meest gevoelige liedjes was Een vriend uit 1987. No.

0: Margriet Hermans was 72. De directie van supermarktketen Aldi zet zijn voornemen door om al zijn winkels in ons land te openen op zondagvoormiddag tot 13 uur. Het heeft de vakbonden daarover nu een eerste keer officieel geïnformeerd. Twee maanden geleden zorgde dat bericht voor veel verzet bij bonden en personeel. Ook nu zijn de bonden erg kritisch. Ze beweren dat Aldi de zondagopening wil runnen met een absolute minimumbezetting van 2 mensen. De directie herhaalt wel dat het personeel op vrijwillig basis kan kiezen voor het zondagswerk. In Baskeland, in het noorden van Spanje, zijn 5 politieagenten omgekomen bij een spectaculair verkeersongeval. De agenten waren samen in een minibus onderweg naar een opdracht en botsten op een grote tankwagen. Ze stierven allemaal ter plaatse. De chauffeur van de tankwagen raakte licht gewond. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Bij een grote internationale operatie tegen illegale streaming zijn 29 mensen opgepakt, ook enkele in ons land. Dat meldt Europol. Na 7 maanden speurwerk zijn 9 misdaadbendes ontmanteld. Ze opereerden vanuit Bulgarije en verdienden miljoenen aan illegale toegang tot film- en tv-kanalen en streamings van sportuitzendingen. 27.000 webadressen zijn verwijderd. Volgens Europol werden de gebruikers ook blootgesteld aan gegevensdiefstal en besmetting met spionagesoftware. Tot 19 graden en regelmatig korte buien. Vannacht nog meer regen. Het noordwesten houdt het iets droger. Minima tot 15 graden. Morgen opnieuw afwisselend opklaringen en buien.
1: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink

0: ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
1: Denk ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's think twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

The music sounds great. Dit is Land van Maas.

0: Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio Land van Waas.
2: Waaslands beste muziekmix.
1: Dit is...

Lamp van Baas. The music sounds great.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er komen veel reacties op het overlijden van Margriet Hermans. Zo reageert Jaak Vermeijre geschrokken op de snelheid hoe alles is verlopen. Voormalig tv-gezicht Johan Verstreken schrijft online dat hij Margriet zal missen. Voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois zegt dat Vlaanderen een enthousiasmerende vrouw verliest. En ook premier Bart De Wever betuigt zijn medeleven. Hij was destijds haar politieke collega bij de partij ID21. En de Vlaamse tv-zenders hebben hun programmering aangepast met programma's uit een archief. Bijna 7 op 10 van de Belgische bedrijven beoordeelt het economisch klimaat in ons land als negatief, tot zelfs zeer negatief. Blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie VOCA. Die zegt dat de regering de begroting niet mag saneren op de kap van de bedrijven, want die zorgen voor jobs en welvaart, zegt VOCA. De ochtendploeg bij Volvo Car Gent kan straks opnieuw niet aan het werk. Dat komt door de staking bij Plasman, een toeleverancier van Volvo. 4.500 arbeiders zijn zo economisch werkloos. De staking bij Plasman brak uit na het nieuws dat een verwachte opdracht niet meer naar Plasman gaat. De Amerikaanse president Trump gaat in juli naar de NAVO-top in Turkije. 32 lidstaten komen daar samen in Ankara. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio benadrukt dat een hervorming van de NAVO zich opdringt. Trump is al een tijdje kritisch voor de NAVO, omdat vooral Europese landen de oorlog van de Amerikanen tegen Iran niet steunen.
2: Big applause for the winner, the European champion, Demi Vollering.
1: En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe gewonnen in de Ronde van Italië voor vrouwen. Anna van der Breggen was 2e en blijft leidster. De regen trekt weg bij minima rond 15 graden, daarna een donderdag met buien en onweer en 18 graden. Vrijdag af en toe zon, maar de kans op regen die blijft.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er komen veel reacties op het overlijden van Margriet Hermans. Zo reageert Jacques Vermeijeren geschrokken op de snelheid hoe alles is verlopen. Voormalig tv-gezicht Johan Verstreken schrijft online dat hij Margriet zal missen. Voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois zegt dat Vlaanderen een enthousiasmerende vrouw verliest. En ook premier Bart De Wever betuigt zijn medeleven. Hij was destijds haar politieke collega bij de partij ID21. En de Vlaamse tv-zenders hebben hun programmering aangepast met programma's uit een archief. Bijna 7 op 10 van de Belgische bedrijven beoordeelt het economisch klimaat in ons land als negatief, tot zelfs zeer negatief. Blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie VOCA. Die zegt dat de regering de begroting niet mag saneren op de kap van de bedrijven, want die zorgen voor jobs en welvaart, zegt VOCA. De ochtendploeg bij Volvo Car Gent kan straks opnieuw niet aan het werk. Dat komt door de staking bij Plasman, een toeleverancier van Volvo. 4.500 arbeiders zijn zo economisch werkloos. De staking bij Plasman brak uit na het nieuws dat een verwachte opdracht niet meer naar Plasman gaat. De Amerikaanse president Trump gaat in juli naar de NAVO-top in Turkije. 32 lidstaten komen daar samen in Ankara. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio benadrukt dat een hervorming van de NAVO zich opdringt. Trump is al een tijdje kritisch voor de NAVO, omdat vooral Europese landen de oorlog van de Amerikanen tegen Iran niet steunen.
2: Big applause for the winner, the European champion, Demi Vollering.
1: En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe gewonnen in de Ronde van Italië voor vrouwen. Anna van der Breggen was tweede en blijft de leidster. De regen trekt weg bij minima rond 15 graden. Daarna een donderdag met buien en onweer en 18 graden. Vrijdag af en toe zon, maar de kans op regen die blijft.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.